0: Skybar, sinds 7.9 heb ik het weer gekomen. 20 minuten heb ik het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het gekomen. Ik heb het Kamsa sa ngule khadibita ka qabe qabe khuita ka a binja no qote nga khubuka ka ba khane nga qoki ni da skola ngadibite ngite qoi dibita ka sim khumdibite ka gita ka wa ga chu ya to nga se do chum chi chi them mche dang gi kibi a bukum se thum kham us nga chi ka sa a khasa kwang e ka buku cha sum khot e ta ka khola tom che sum he tulam cha do chu cha dite da kula kam cha tot mja tu an kam cha sum cha khani ona ka ga chi chala sum wati lokam tsa kong kwa titin kuma tsa blung sawa
1: man kambunga wisisi yekwa saradu xka fm damale wisisi hun ikle bonga wa yufke una a program sa akungui ke a wa save god in the elections ka kong ya muke kalama ke agya hangai pne ngoti tswa gisin ehe ayunga pne ngo gya una hun tsi okwan hoka wa a wa mkangui ka wa kala ga dei hun le bonga presenta yo oscar kambinda musa akungui ka ntakam ke as akungui ka ngwa kam ke hewa dinstar ki ke wola a wa tu irang ma ka 5 minute ki kong ki xka fm Di ikan mo tuwa kamki kawisi ki mo kamak kamki kawisi si kewa ay isi kak ano is ay bisin ay vilungi sa kausin. Is ay bisin ay vilungi sa mo kanga ak mo kanga ak kwa.